is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: I can hear the speakers mumble, and I don't mind at all.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners van tussen de 50 en 60 jaar oud. Zij verkeren in levensgevaar. Hun zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw achter. Daarna vluchtte hij weg. De man is ook nog steeds op de vlucht. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond, dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbevingen woensdagnacht zijn 190 gebouwen ingestort. Nog zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. En er zouden ook nog steeds zo'n 50.000 mensen vermist zijn. En op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld in de 16e finales. Paraguay won uiteindelijk na penalties. Na 120 minuten stond het 1-1. Paraguay neemt het in de 8e finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die twee spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen, maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Time Bandits en I'm Specialized in You. Goedemorgen. We zijn begonnen aan onze laatste dag van de maand juni. Laatste dag van het schooljaar. Eigenlijk benieuwd wie er eigenlijk allemaal nog naar school zal gaan vandaag. Want vanaf volgend jaar zit er heel wat anders op. Goedemorgen, dit is De Vroege Vogels met Mike.

Good Vibration. En ook vandaag gaan we uiteraard een kijkje nemen waar we allemaal naartoe kunnen en wat voor nieuws we hebben. Zo bijvoorbeeld de Bredense Cultuurraad, die lanceert een ontwerpwedstrijd voor een nieuw logo. Daarbij wordt gezocht naar een fris, creatief en herkenbaar onderwerp dat de werking, dynamiek en de culturele identiteit van Bredene op een eigentijdse manier kan weerspiegelen. Heb jij een sterk idee? Wel, je mag je ontwerp indienen voor 15 september. In het wedstrijdreglement en alle deelnamevoorwaarden die zijn verkrijgbaar bij de dienst Cultuur via cultuur@bredene.be.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Deze zomervakantie openen de Oostense musea op zaterdagavond tussen 18 en 22 uur gratis hun deuren. Je kan expo's gaan ontdekken, aan boord stappen van historische schepen. Je kan een gidsbeurt meenemen en je laten verrassen door unieke avondactiviteiten. Dus elke week staat er een ander museum centraal. Er is een gratis toegang, geen reservatie nodig. Gewoon langskomen en genieten. Het volledige programma bekijk je via oostende.be.

0: Melinda FM, weerbericht.
1: We gaan het weerbericht van de kust eigenlijk een beetje bij ons nemen. De bewolking neemt toe. Rond de middag kan er aan de kust wat lichte neerslag of buitjes vallen. In de loop van de namiddag komen er breder wordende opklaringen, temperaturen rond 22 graden. En morgen is het dan aan zee wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperatuur tot 22 graden. En dan hebben we donderdag bewolkt met kans op enkele buien en in de loop van de namiddag wordt het dan terug zonnig rond 2 à 23 graden.

The New Kids in Town. Bouw jij bij aan een sterke Zandvoort in Middelkerken. Welkom naar een gezellige fortenbouwwedstrijd op het strand van Middelkerken ter hoogte van post 4 naast de Silt. En samen met je team bouw je een fort dat de strijd aangaat met het opkomende zeewater. Meer informatie vind je via de website van Middelkerken.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

En na 7 uur neem ik je mee naar het Belfort. Want het Belfort wordt tot en met 11 juli het decor van een fantastisch lichtspectakel.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media.

0: correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
1: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Gisteravond kwam de gemeenteraad in Antwerpen ook samen over de vlaggen aan het stadhuis. Daar werd beslist dat de vlag voorlopig blijft hangen. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer om mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. HLN-journalist Timmy van Diepen.
2: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81%, dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt dan nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
1: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
3: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met ja, noden die er zijn op de arbeidsmarkt, met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
1: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. En op het WK voetbal is Nederland uitgeschakeld in de 16e finales. Het verloor van Marokko na strafschoppen. Nederland kwam als eerste op voorsprong, maar Marokko maakte in de toegevoegde tijd nog gelijk. In verlengingen werd niet meer gescoord. Marokko won uiteindelijk de penaltyreeks met 3-2. Het speelt in de 8e finales tegen Canada. Verder is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Dat verloor na penalties van Paraguay. Paraguay neemt het in de 8e finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die twee spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
5: Melinda FM 68 Mike.

Er is eigenlijk ook altijd een heel mooi nummer geweest, deze van Paul Jong met Love of the Common People. Welkom trouwens bij Melinda FM. We zitten nog samen tot 8 uur met de Vroege Vogels met Mike. We hebben ook straks nieuws over de speelpleinwerking, de speelvogel in Gistel. En gaan we naar het Belfort Decor.

Ja, vanaf vanmorgen tot en met 11 juli vormt de Belfort het decor van een gratis prestigieus lichtspektakel. Door middel van klank- en beeldprojecties worden twee verhalen verteld. En dat voor 11 avonden en 22 voorstellingen lang. De eerste voorstelling, dat is om 22:45 en zet met een verhaal van eb en vloed de woelige relatie van Brugge met de zee centraal. Om 23:15 brengt het Belfort met het verhaal van Brugge de rijke geschiedenis van Brugge en Vlaanderen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Kenny Rogers samen ook met Dolly Parton, Islands in the Stream. Heb je zin in dolle avonturen, creatieve knutselmomenten, sport en spel en vooral veel plezier deze zomer? Wel, bij de Speelvogel beleef je elke dag een nieuw avontuur. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus schrijf je nog vlug in en ontdek waarom iedereen zegt bij de Speelvogel vliegt de zomer voorbij. Ben je nog niet geregistreerd? Stuur dan vlug een mailtje naar jeugd@gestel.be.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag aan de kust neemt de bewolking toe en rond de middag kan er wat lichte neerslag vallen. Morgen wisselen bewolkt met kans op enkele buien. En donderdag bewolkt gaan we starten met kans op enkele buien. En in de loop van de namiddag donderdag wordt het dan wel zonniger. En temperaturen voor de rest van de week schommelt altijd aan de kust tussen 21 en 24 graden.
0: Melinda FM, de beste muziekmix.

We gaan naar zee. Hey, ga je mee? Ook deze zomer kan je in Oostende gratis je fiets laten labelen. Hiervoor kan je terecht in een van de volgende ontmoetingscentra, telkens van 14 tot 17.30 uur. Je hebt de ontmoetingscentrum Kasteeltje, de Boeien, de Schelpen, Violen en Schaperijen. Ook nog de Ballon, de Blommen, Ter Ede en Oud Hospitaal. En morgen beginnen ze dus vanaf 14 uur tot 17.30 uur in het Kasteeltje.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

uit de jaren 80, deze nog van Billy Idol, Eyes Without a Face. Na een succesvolle eerste editie nodigt Strand in Beweging je deze zomer opnieuw uit voor een reeks ontspannende en energieke sportsessies aan zee. Op het programma staan onder andere Breachwork, ook nog yoga en Sea Gym. En dit allemaal onder begeleiding van de sportcoaches van Studio Fit. De sessies die vinden plaats op 7 zaterdagen in juli en augustus, telkens met afspraak aan het Badengebouw. En inschrijven kan je doen via brugge.be.

Tupac and Changes. En vanaf vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli is het Cactus Festival opnieuw te gast in het prachtige Minnewaterpark in Brugge. 3 dagen lang genieten van een gevarieerd programma met internationale headlines. Meer nieuws op het cactusfestival.be.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.

0: onze Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de week uit.
1: Ook in ons land komen jongeren massaal op straat, onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. En nog op het WK is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Duitsland verloor na penalties van Paraguay. De dader van de bomaanslag in Monaco is nog steeds spoorloos. De man liet gisteravond een rugzak ontploffen vlakbij een appartementsgebouw. Daarbij vielen 3 gewonden. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense man en vrouw en hun zoon van 13. De Oekraïense man zou een rijke oligarch zijn. Het parket gaat uit van een gerichte aanslag. GroenVoorzitter Ayman Horsch is vannacht vrijgelaten na zijn arrestatie bij de pro-Palestijnse protesten in Antwerpen gisteravond. Horsch wilde er samen met nog enkele anderen actie voeren tegen de Israëlische vlag en de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. In totaal werden 12 mensen opgepakt. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer over mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. HLN-journalist Timmy van Diepen.
2: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81%, dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt er nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
1: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
3: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met noden die er zijn op de arbeidsmarkt, met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
1: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen, maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
5: Melinda FM, 18, Robbie.

Dat zijn van die fantastische nummers uit het jaar 1981 alweer. Odyssey and Going Back to My Roots. Ja, daarvoor moeten we nog wachten tot 10 uur natuurlijk. We blijven even hier met de muziekdoos, met hits en classics. Goeie

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Op zaterdag 11 juli vieren we de Vlaamse Feestdag. De gemeente Kokseide organiseert speciaal daarvoor een programma in de raadzaal van het gemeentehuis, waarbij ook journalist Rick van Kouwelaert langskomt. Het programma start om 10:30 met een officieel welkomstwoord van burgemeester Sander Loones. Nadien volgt een voordracht van journalist Rick van Kouwelaert.

En dan het weerbericht. De kans op neerslag vandaag is minder groot, maar mogelijk neemt de bewolking volgende nacht toe en ook morgen. En de temperaturen die liggen rond 25 graden in het centrum en 20 graden aan de kust. En de nachten worden ook iets koeler. Het weerbericht dankzij meteoarts.be.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Bananarama met een cover van Shocking Blue. Oh ja, we hebben straks Shocking Blue ook voor u in het programma staan. En dit was Venus die je net hoorde. Even kijken. Ja, die Shocking Blue die komt er zo dadelijk aan. Ja, die Stars natuurlijk.

hebben ontelbare hits gescoord in de jaren 70. Shocking Blue met Mariska Veris. En je hoorde De Inkt in de Inkpot. Dat doet me denken aan mijn schooljaren lang geleden. Sabine.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokke. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance. In Roeselare stond het kruispunt van de Ardoise Steenweg en de Mandelaan onder water na een gesprongen waterleiding. De leiding die werd snel afgesloten, maar een appartementsgebouw en een tiental woningen die zaten zonder water. Ook in de

0: moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen. Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen. In Blankenbergen is een man van 59 in kritieke toestand gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw. Hij is intussen buiten levensgevaar. Aanvankelijk werd gedacht dat hij betrokken was bij een vechtpartij in een beachbar, maar volgens het parket klopt dat niet op basis van het onderzoek door een wetsdokter.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Vandaag wordt het vaak bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Er kan lokaal een spatje regen of een bui vallen, maar meestal blijft het droog. De temperaturen die liggen rond 20 graden aan de kust en tot 23 à 24 graden in Vlaanderen met een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond en vannacht blijft het dan eerst bewolkt met kans op wat lichte regen, maar later komen er meer opklaringen. De minima die dalen deze avond tot 16 graden. Morgen zijn er dan brede opklaringen, al kunnen in het binnenland stapelwolken ontstaan die lokaal een bui geven. Aan zee wordt het woensdag zonniger. De maxima die liggen rond 21 graden aan de kust en tot 24 à 25 graden landinwaarts.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Earth, Wind and Fire and Let's Groove Tonight. Ja, het doet maar even aan denken. Het is de laatste dag van de maand alweer, want morgen begint officieel de grote vakantie.

Steps and Love's Got a Hold of My Heart. En dan even terug in de tijd met de Portugese Linda de Souza. Je suis un

0: Vastgoedtrek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Coco Junior met de Dinky Toys en de Test of Time brengt ons bij de spreuk van de dag. Als je niet weet wat je moet doen, wees dan stil.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Nick Stryker en zijn band en A Walk in the Park. Ja, je kan gaan wandelen natuurlijk, hè, maar toch even het weer in het oog houden. Dat is altijd belangrijk. Maar ja, je kan altijd paraplu meenemen. Hè. Tears en Sabrina Carpenter.

Louis Capaldi en Before You Go. Wel, ik ga. En ik ga eruit met Erik van Nijgen en Sanne. Met die cover van Boudewijn de Rood, Verdronken Vlinder. Heel graag tot morgen.

als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
4: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

niet meer het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? secondlove.be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Roeselaren stond het kruispunt van de Ardoise Steenweg en de Mandelaan onder water na een gesprongen waterleiding. De leiding die werd snel afgesloten, maar een appartementsgebouw en een tiental woningen die zaten zonder water. Ook in de Karbinierstraat in Roeselaren was er een lek. Club Brugge is gestart aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In het basecamp in Westkapelle werkte de landskampioen de eerste veldtraining af. Al ontbraken nog 5 basisspelers die actief zijn op het WK voetbal. In het bedrijf Morubel in Oostende, dat garnalen en zeevruchten verwerkt tot diepvriesproducten, is gisteren een vat met een gevaarlijk product omgevallen. De brandweer die kon de schade beperken en gelukkig raakte niemand gewond. In Blankenbergen is een man van 59 in kritieke toestand gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw. Hij is intussen buiten levensgevaar. Aanvankelijk werd gedacht dat hij betrokken was bij een vechtpartij in een beachbar, maar volgens het parket klopt dat niet op basis van het onderzoek door een wetsdokter. Een aantal Vlaamse en Franse gemeenten die hebben in Wervik een intentieverklaring ondertekend over het beheer van de Leie-eilandjes. De 14 eilandjes die zijn ontstaan door opgehoopt slip en hebben geen functie, maar ze moeten wel beheerd worden. Wat moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen. Nog geen 2 weken na een zware brand plaatst watersportclub De Windhaan uit De Haan een tijdelijke chalet op het strand. Daardoor kan de club toch de zomerwerking garanderen, net op tijd voor de zomerkampen en het toeristische hoogseizoen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wordt het vaak bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Er kan lokaal een spatje regen of een bui vallen, maar meestal blijft het droog. De temperaturen die liggen rond 20 graden aan de kust en tot 23 à 24 graden in Vlaanderen met een zwakke tot matige westelijke

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen zijn 4 agenten vrijgesproken voor de dood van een jongen van 26, na een politieinterventie 4 jaar geleden. Hij werd toen door een agent in een wurggreep gehouden, waarna hij overleed in het ziekenhuis. De agenten stonden terecht voor schuldig verzuim en 1 voor opzettelijke slagen en verwondingen. Je hoort Laura Otte, de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
2: Wij zijn van mening dat dat echt wel disproportioneel geweld was, is toegepast op Dylan. Maar de rechtbank heeft daar vandaag anders over geoordeeld. Nu, wij gaan dat vonnis bekijken. Het is een lang vonnis en een uitgebreid gemotiveerd vonnis. Wij gaan dat zin per zin en woord per woord bekijken. En dan natuurlijk ook met de moeder en haar kinderen bespreken wat de volgende stappen kunnen zijn als zij nog zo ver willen gaan.
1: Ze kunnen dus nog in beroep gaan. Ons kraanwaterverbruik piekt. Afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Werkgeversorganisatie VOCA wil het hoger onderwijs hervormen. Aanleiding zijn de veranderingen in de arbeidsmarkt, onder meer door het gebruik van AI. Je hoort Frank Beks van VOCA.
3: We moeten opletten dat we jongeren niet gaan opleiden voor de jobs van gisteren. Dat betekent eigenlijk dat ook het onderwijs moet mee zijn met de nieuwe tendensen en dat we dus ook oog moeten hebben voor de grote maatschappelijke noden en op die manier ook keuzes maken in het opleidingsaanbod. Bovendien stellen wij ook een andere studiefinanciering voor, dat eigenlijk opleidingen die maatschappelijk en economisch heel relevant zijn, dat die eigenlijk een stuk goedkoper worden.
1: Verder wil VOCA ook meer inzetten op internationalisering. Groen-voorzitter Ayman Horst heeft gereageerd op zijn aanhouding tijdens het pro-Palestijnse protest in Antwerpen gisteren. Daarbij werden 12 mensen opgepakt. De politie greep in omdat de betoging niet was toegelaten. De actievoerders gedroegen zich volgens de politie ook agressief. Horst ontkent dat en noemt de politie op zijn beurt partijdig.
4: Als je onpartijdig optreedt en een zwangere vrouw zegt ik ben zwanger, kan u alstublieft stoppen met mij zo hard vast te pakken, dan ben je niet onpartijdig. De rol van de politie is om te deescaleren en de rust te bewaren. Ervoor te zorgen dat de protestvoerders rustig hun protesten kunnen uiten, hun vrije meningsuiting kunnen uiten, en terwijl de openbare orde gewaarborgd wordt. Ze hebben gisteren hun werk niet oké gedaan.
1: In totaal werd Horst 5 uur aangehouden. En dan nog fijn dierennieuws, want in de zoo van Plankendaal is een Kordofan-giraf geboren, een meisje. Dat is goed nieuws, want de soort is kritiek bedreigd in de natuur.

0: Een plaat die we vorige week helemaal en voluit konden meezingen met het weer, het warme weer, het hete weer, zeg maar, die we toen te verwerken kregen. We Are Burning was dat van Sean Paul, een kerel met een toch wel gemengde identiteit, want zijn vader was een Portugees, zijn moeder een Chinese en opgegroeid is hij, jawel, in Jamaica natuurlijk. Sean Paul dus net na 12 uur.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: En zo zijn we alweer goed en wel vertrokken aan 2 uur lang de grootste hits op de radio. Allemaal welkom.

Het is ook alweer van 2019 geleden dat deze dame hier, Marie Frederiksson, het tijdelijke ruilde voor het eeuwigdurende en dat op 61-jarige leeftijd hier te beluisteren samen met Per Gessle in Roxette en de Joyride Nu Visage. Een belangrijke single deze hier in de New Romantic stroming. De groep behaalde met geen enkele andere single zoveel succes als met deze Fade to Grey. Trouwens, een van de schrijvers van het liedje is Midjour, u wel bekend natuurlijk van de groep Ultravox.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

de wereld als een wilde voorbij. Ontelbare keren zat hij ook achter mij bij jou.

0: liefde verdwijnt. Als ik weer bij jou ben en ik hoef niks te zijn. Bij jou, bij jou.
1: De nieuwe Lenny en de Wesper samen met Little Kim en De Zoete Tijd kon je beluisteren. Jeff Christie, de grote meneer achter deze band, Heer Christie, schreef ook nummers voor andere bands. Zo bood hij in 1970 dit nummer hier Yellow River aan de Tremolos. Maar deze band keurde het nummer af, wat achteraf een hele grote blunder bleek, want Christie nam het nummer dus zelf op en het werd een hele grote hit.
2: Club de Wit, Radio Classic.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 30 juni vandaag en we starten onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1936. Het boek Gone with the Wind wordt dan voor het eerst gepubliceerd. 1971, 3 Russische cosmonauten worden dood aangetroffen in hun capsule na een schijnbaar probleemloze landing. 1973, dan is er een zonsverduistering van 7 minuten die in Afrika het beste zichtbaar is. In België is slechts een zeer klein gedeeltelijke zonsverduistering waarneembaar. Deze verduistering is de 35ste in de Saros-reeks 136. 1974, de moeder van Martin Luther King, Alberta, wordt doodgeschoten tijdens een kerkdienst waar ze het orgel bespeelt. 1994, een Airbus A330 stort tijdens een testvlucht neer. Alle 7 inzittenden komen om het leven. 2006, de dag voor de Ronde van Frankrijk van dat jaar, krijgen 9 wielrenners, waaronder favorieten zoals Jan Ullrich en Ivan Basso, een startverbod wegens vermeend dopinggebruik. Het Astana World Team kan uiteindelijk niet starten omdat 5 van de 9 renners geweerd zijn en de ploeg dus niet aan het vereiste minimum van 6 renners geraakt. 2007, op het vliegveld van Glasgow ramt een jeep gevuld met benzine Terminal 1. Waarschijnlijk was het de bedoeling dat de auto zou ontploffen. Dit komt een dag na de mislukte aanslagen in Londen. De autoriteiten vermoeden dat het om een terroristische aanval gaat. Groot-Brittannië stelt het hoogste terreuralarm in. 2016, bij een zelfmoordaanslag in het Afghaanse district Paghman komen tientallen politieagenten en burgers om het leven. 30 juni vandaag, dit waren ze de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Een van de meest populaire uit onze top 30 van zaterdag jongstleden, deze Boza en Magnetic.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Zometeen gaan we airplayen hier via deze gouden hoofdlengte. Eerst nog L.D. Barge. Een eendagsvlieg uit de jaren 80 na een muzikaal debuut op zijn 17e en luttele jaar als leadzanger in The Barge. U weet wel, een band die een hit had met The Rhythm of the Night. Te hebben opgetreden probeert L.D. Barge het in 1985 solo. Het resultaat was deze tophit hier, Who's Johnny? Een soundtracknummer van de film, de robotfilm Short Circuit uit het jaar 1986.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Een muzikaal restantje, zeg maar, van de groep The Army of Lovers. Je weet wel, die Zweedse band die een hele grote hit te pakken had destijds met Crucified. Alcazar was dat. En niet tevreden, held terug, Sexual Guarantee. You

0: Vorige week tijdens dat bloedhete weer was dat allemaal geen probleem om eens naakt rond te lopen. Het enige waar je je zorgen kon over maken toen was dat je niet verbrandde op plaatsen waar dat niet zo interessant is, nietwaar? Samber kon je beluisteren en Undressed, zometeen het nieuws. Eerst nog dit hier klassieker in onze eigen moedertaal van meneer Philippe Robrecht. Tot zometeen.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.
2: Dit

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En om 9:15 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Energie-expert Kenneth van Sina.
2: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
1: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. Ons kraanwaterverbruik piekt. Afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Het Britse chemiebedrijf INEOS daagt ons land voor de rechter, omdat ons land de vergunning voor een project in de Antwerpse haven in 2023 vernietigde. Later vroeg INEOS een nieuwe vergunning aan en die kreeg het ook. Maar de werf voor de ethaankraker lag toen 5 maanden stil. INEOS eist dat ons land de schadevergoeding betaalt. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïns gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond. 2 van hen verkeren in levensgevaar. De Oekraïnse man zou een bekende oligarch zijn. Deze Vlaming, Johan Vertongen, woont vlak bij de plek waar de aanslag gebeurde.
3: Ik zag dat er heel wat mensen in paniek rondliepen. Ik ben er naar beneden gegaan met het gedacht van, is misschien een gasexplosie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij hebben altijd heel veel politie hier op straat lopen. De camera's zijn altijd actief. Ons gebouw ligt vlak op de grens met Frankrijk, met Beausoleil. Dat is hangen met kleine straatjes en steegjes. Dus die man, wat weet waar hij nu zit, maar hij kan al heel veel.
1: Het Openbaar Ministerie in Monaco geeft deze namiddag meer uitleg tijdens een persconferentie. En Kian Uytebroeks gaat als kopman van zijn ploeg Movistar naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt op sociale media. Uytebroeks maakt meteen ook zijn debuut in de Tour. Eerder reed hij al 2 keer de Ronde van Spanje en 1 keer de Ronde van Italië. Zijn beste uitslag was een 8e plaats. Uytebroeks mikt op een plaats in de top 10. Deze namiddag bewolkt. Het blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten. Maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijke meer wolken. Hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden. Daarna droog en zonnig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Naar eigen zeggen waren hun grote muzikale voorbeelden de mannen van Guns N' Roses. Hoeba Stank was dat, net na de verhalen die het wereldnieuws halen, in het nieuws van 1 uur hier bij Melinda FM en The Reason.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Sinds gisteren zijn we op het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en ook in Mexico. Begonnen met de knock-out fases, dus iedere wedstrijd is wel degelijk bijzonder belangrijk. Welke er vandaag nog worden gevoetbald, krijg je van mij zo meteen te beluisteren.

Is het er daar niet een beetje te warm voor? Ik denk het wel, hè. Lenny Griffiths en Always on the Run. Ook vandaag zijn er hele leuke wedstrijden in de knock-out fases op het wereldkampioenschap voetbal. Om 19 uur vanavond is er Ivoorkust tegen Noorwegen. Om 23 uur neemt Frankrijk het op tegen Zweden. En vannacht om 3 uur is er nog Mexico tegen Ecuador.

de laatste keer dat je echt stilstond. Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

0: Als je deze dame hier eens graag live aan het werk wil zien, wel, augustus is de maand. Blankenbergen is the place to be, meer bepaald het Witte Paard in Blankenbergen, want daar staat ze bijna dagelijks vanaf augustus. En dat vanaf 14:30 voor Jackie's jubileumshow, deze Lisa Lewis. Gewezen airplay en ze is duidelijk klaar voor de zomer van dit jaar. Zon, zee, strand was dat. En nu een zomerse classic van Typically Tropical en Barbados.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Volger heeft ze er tot op heden nog steeds niet voor gevonden voor deze toch wel hele grote hit. Graham Gabriella. Dat was Cat's Eye op deze 30 juni, laatste dag van de maand trouwens.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En ook vandaag zijn het er niet veel, amper drie. Cheryl Cole is er een van, de Britse zangeres wordt er 43. Theo Klauer overleed in 2001. Deze gewezen drummer bij de Cats zou vandaag 79 geworden zijn. En ook de laatste bekende jarige van deze dag is er een uit Nederland en heeft ook het tijdelijke geruild voor het eeuwigdurende. En dat in 2004. Ik heb het over de Nederlandse zanger André Hazes. Zou vandaag 75 geworden zijn.

0: Als klein jongetje glipte André Hazes ooit eens stiekem het concertgebouw van Amsterdam binnen. Daar zag hij Muddy Waters optreden en hoewel hij er niets van begreep, bezorgde de Amerikaanse blueszanger hem wel kippenvel. Jaren later keerde André Hazes terug in het concertgebouw, maar ditmaal was hij diegene die het publiek kippenvel wist te bezorgen. De volkszanger nummer 1 zou vandaag 75 geworden zijn. André Hazes was dat. En amor, amor, amor.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: Nu met de Pet Shop Boys op de radio. En Hart.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

De gewezen nummer 1 hit More Than Words is eigenlijk geen doorsnee extreem nummer. De groep lucht graag de gitaren in een versterker om er een stevig rocknummer te spelen, maar wanneer een ballet echt aanslaat, is er echt wel geen weg terug. En dat was het ook in de jaren 90 voor dus deze extreme en het hele mooie More Than Words.

0: Human was dat nog van de Killers. En ik zei het al eens eerder in vorige afleveringen van Club de Wit. Vanaf morgen, vanaf 1 juli, gaan we telkens in deel 2 van Club de Wit, ongeveer op dit tijdstip hier, een hele grote zomerhit op jullie loslaten. En dat tijdens de maanden juli en augustus. We gaan er ook de nodige uitleg bij geven, maar dat is dus vanaf morgen rond deze periode van de dag. Laat dit keer misschien zo'n voorbeeld zijn van een hele grote zomerhit. En daarmee gaan we ook vandaag Club de Wit afsluiten. Hier is nog de Gombay Dance Band en de Sun of Jamaica. Vrienden en vriendinnen, heel graag tot morgen.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol, Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Club Brugge is gestart aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In het basecamp in Westkapelle werkte de landskampioen de eerste veldtraining af. Al ontbraken nog 5 basisspelers die actief zijn op het WK voetbal. Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokke. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance. Nog geen 2 weken na een zware brand plaatst watersportclub De Windhaan uit De Haan een tijdelijke chalet op het strand. Daardoor kan de club toch de zomerwerking garanderen, net op tijd voor de zomerkampen en het toeristische hoogseizoen. In Blankenbergen is een man van 59 in kritieke toestand gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw. Hij is intussen buiten levensgevaar. Aanvankelijk werd gedacht dat hij betrokken was bij een vechtpartij in een beachbar, maar volgens het parket klopt dat niet op basis van het onderzoek door een wetsdokter. In Roeselare stond het kruispunt van de Ardoise Steenweg en de Mandelaan onder water na een gesprongen waterleiding. De leiding die werd snel afgesloten, maar een appartementsgebouw en een tiental woningen die zaten zonder water. Ook in de Karbinierstraat in Roeselare was er een lek. Stad Brugge heeft een actieplan voorgesteld om haar voetpaden toegankelijker te maken. En omdat Brugge een historische stad is, zijn de voetpaden vaak te smal of oneffen. En in de deelgemeenten zijn de boordstenen soms te hoog. Het plan moet dat verbeteren en tegelijk wandelen in de stad aantrekkelijker maken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wordt het vaak bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Er kan lokaal een spatje regen of een bui vallen, maar meestal blijft het droog. De temperaturen die liggen rond 20 graden aan de kust en tot 23 à 24 graden in Vlaanderen met een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond en vannacht blijft het dan eerst bewolkt met kans op wat lichte regen, maar later komen er meer opklaringen. De minima die dalen deze avond tot 16 graden. Morgen zijn er dan brede opklaringen, al kunnen in het binnenland stapelwolken ontstaan die lokaal een bui geven. Aan zee wordt het woensdag zonniger. De maxima die liggen rond 21 graden aan de kust en tot 24 à 25 graden landinwaarts.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: bij Melinda FM. Dinsdagmiddag, van harte welkom. Het is net 2 uur geworden, laatste dag van de maand juni. We zijn alweer klaar voor een nieuwe zomermatinee tot aan 3 uur. Ik ga zorgen voor verkoeling met elk moment muziek die jij kent.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.

0: Het is de 90s versie van die gekende hitsingle You Make Me Feel Mighty Real. Dat was Jimmy Somerville.
1: Het is zomer.
0: En wat is er leuker in de zomer dan te gaan picknicken met het ganse gezin. En die picknick die begint altijd perfect. Tot de mieren ontdekken dat er eten is. En vanaf dat moment wordt het een race tussen mens en natuur.
1: Zomer.
2: Matinee. Het stormde in mijn hoofd,

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

altijd bijzonder goed. Het werd gemaakt door de DJ Alok. En de stem was van Jazglyn Summers Back. Dinsdagmiddag, je luistert Melinda FM. Het is de radio voor de Midden- en de Westkust. Met nu Toto uit de 70s. Dit is Hold the Line.

0: Dilemma. Recentste Vlaamstalige hitsingle van Roeland Belen.
1: De cocktailplaat.
0: Ik ga zorgen voor wat verkoeling op deze dinsdagmiddag. En we doen dat met een 80s klassieker. We keren terug naar 1984, naar de zomer van dat jaar met Don Henley en The Boys of Summer. Wie weet met een cocktail in de hand. Of misschien wel met een ijsje die voor verkoeling zorgt.
1: De cocktailplaat.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: die heupen, laat die maar bewegen. Jessica Alvaria. Siente mi cuerpo.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1979. Art Garfunkel scoorde toen een van de mooiste ballads uit de 70s met Bright Eyes. Het nummer werd geschreven door Mike Batt voor de animatiefilm Watership Down en groeide uit tot een onverwachte wereldhit. In Groot-Brittannië stond het wekenlang op de nummer 1 en ook in Vlaanderen werd het een grote favoriet. Een tijdloze klassieker die vandaag nog altijd weet te raken. Terug naar de zomer van 1979 met Art Garfunkel.
1: Het muzikale hitdossier. Zomer

zijn al zo lang samen. En ze maken ook al zo lang muziek samen. Suzanne en Freek in De Blauwe Dag. En daarvoor de recentste van Laura Tesoro en Plastic Paradise. Zometeen Music Paradise met Luc Delis. Het is je dagelijkse afspraak tussen 3 en 4 in de rotonde. We maken een nieuwe afspraak morgen tussen 2 en 3 voor een nieuwe zomermatinée. En vandaag besluiten we met een plaat die misschien wel de waarheid zal worden de volgende uren en dagen. When the rain begins to fall, Piazzadora en Jermaine Jackson. Tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Man at Work and Down Under. We zijn vandaag 30 juni. Dit betekent ook de laatste schooldag voor de schoolgaande jeugd. En dus een vakantie van 2 maanden voor de boeg. Je kunt deze gezellig doorbrengen op de radio met Melinda FM uiteraard. Dankjewel Stef voor de voorbije matinée. Wij zijn er met de rotonde op dinsdag.

Onze gezellige vriend uit Nederland, Jan Smit en Leef, nu het kan. Nu we volop gewaarschuwd zijn voor phishing en cybercriminaliteit, liggen nu ook voor de mensen die met de wagen op reis gaan, autodieven op de loer die met allerlei oude en nieuwe trucjes om je geld of waardevolle spullen afhandig te maken. Ze doen zich voor als toeristen die zogezegd pech hebben en over te weinig geld beschikken om verder te kunnen. In ruil voor geld bieden ze jouw gsm's, juwelen of merkhorloges aan. Ook diefstallen op parkings en QR-codes op laadpalen worden overplakt, zodat je bij een laadbeurt je gegevens ingeeft en heel wat geld kwijt bent. Gebruik dus vooral snel laadpalen. Wees dus gewaarschuwd. You can walk my path.

De dame die heel wat mensen heeft moeten teleurstellen in Werchter dit weekend, Katy Perry en Hot and Cold. De Bredense Cultuurraad lanceert een ontwerpwedstrijd voor een nieuw logo. Daarbij wordt gezocht naar een fris, creatief en herkenbaar ontwerp dat de werking, dynamiek en culturele identiteit van Bredene op een eigentijdse manier weerspiegelt. Heb jij een sterk idee? Dien dan een ontwerp in voor 15 september 2026. Het wedstrijdreglement en alle deelnamevoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de dienstcultuur via cultuur@bredene.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Alex Warren en Jelly Roll en Bloodline. Binnenkort kan je WhatsApp ook gebruiken zonder je telefoonnummer te moeten doorgeven. Vanaf deze week zouden al gebruikersnamen in plaats van telefoonnummers kunnen gereserveerd worden. Daarmee wil het bedrijf achter WhatsApp je een veiliger gevoel geven. Want geef toe, aan de eerste de beste je telefoonnummer geven om een gesprek te kunnen voeren is niet meer van deze tijd. Als ze met jou willen communiceren, zullen ze jouw exacte gebruikersnaam nodig hebben die jij zelf hebt gekozen. Daarmee willen ze misbruik toch een klein beetje in de hand houden. Dit is Cool and the Gang.

Het was een kleine dame, maar wel met een heel grote stem. Willeke Alberti, en het is nog niet voorbij. Trek je loopschoenen aan en beleef een unieke loopervaring langs de waterlijn tijdens de Beach Run Oostende. In samenwerking met triathlonteam 12 Beaufort kan je kiezen uit parcours van 5 en 10 kilometer. Ook de jongste sportievelingen komen aan bod met een gezellige groot- of ouderkindloop voor kinderen tot en met 12 jaar. De locatie is Sportstrand Oostende tegenover de renbaan Koning Boudewijn Promenade 214 in Oostende. Wanneer? Vrijdag 10 juli. En inschrijven is mogelijk tot 19:15 uur.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

Het lijkt momenteel serieus bergaf te gaan met de gezondheid van deze acteur die naast zijn acteerprestaties ook nog een zangcarrière had. Bruce Willis en The Boardwalk. Alles om toch maar in de kijker te blijven, dat lijkt de strategie van Ruben van Drucht te zijn om zijn bekendheid te behouden. Van radiopresentator tot sportverslaggever naar tv-figuur en dj heeft hij nu ook in het boek zijn 70 bedpartners gepubliceerd. Uiteraard niet met naam en toenaam, maar wel met de initialen en de gemeenten waar ze vandaan komen. Jawel, u hoort het goed, 70 die er intussen al 71 geworden zijn, volgens Ruben zelf. Dus dames, de jacht is over.

En op de prachtige tonen van dit nummer gaan wij afscheid van jullie nemen. We gaan Jeroen aan het woord laten met zijn regio-informatie. En uiteraard onze collega Jan Snel, die staat ook alweer te popelen. In ieder geval, morgen dan zijn we terug met de midweekaflevering. En vandaag gaan we eruit met Louis Capaldi en Survive. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Stad Brugge heeft een actieplan voorgesteld om haar voetpaden toegankelijker te maken. En omdat Brugge een historische stad is, zijn de voetpaden vaak te smal of oneffen. En in de deelgemeenten zijn de boordstenen soms te hoog. Het plan moet dat verbeteren en tegelijk wandelen in de stad aantrekkelijker maken. In Blankenbergen is een man van 59 in kritieke toestand gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw. Hij is intussen buiten levensgevaar. Aanvankelijk werd gedacht dat hij betrokken was bij een vechtpartij in een beachbar, maar volgens het parket klopt dat niet op basis van het onderzoek door een wetsdokter. Club Brugge is gestart aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In het basecamp in Westkapelle werkte de landskampioen de eerste veldtraining af. Al ontbraken nog 5 basisspelers die actief zijn op het WK voetbal. Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokke. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance. Een aantal Vlaamse en Franse gemeenten die hebben in Wervik een intentieverklaring ondertekend over het beheer van de Leie-eilandjes. De 14 eilandjes die zijn ontstaan door opgehoopt slip en hebben geen functie, maar ze moeten wel beheerd worden. Wat moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen. De Vlaamse regering, de stad Oostende, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en hoteluitbater Restotel die hebben een akkoord bereikt over de toekomst van het Terme Palace in Oostende. Vlaanderen investeert 42,5 miljoen euro in de herontwikkeling van het iconische gebouw dat een vernieuwd hotel met congresfaciliteiten en wellness moet worden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wordt het vaak bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Er kan lokaal een spatje regen of een bui vallen, maar meestal blijft het droog. De temperaturen die liggen rond 20 graden aan de kust en tot 23 à 24 graden in Vlaanderen met een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond en vannacht blijft het dan eerst bewolkt met kans op wat lichte regen, maar later komen er meer opklaringen. De minima die dalen deze avond tot 16 graden. Morgen zijn er dan brede opklaringen, al kunnen in het binnenland stapelwolken ontstaan die lokaal een bui geven. Aan zee wordt het woensdag zonniger. De maxima die liggen rond 21 graden aan de kust en tot 24 à 25 graden landinwaarts.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Ondertussen heeft een nieuwe single uit met Sabrina Carpenter. Madonna was dat, Into the Groove. De groove hier bij Melinda FM. Het heet ook wel eens De Spits. Elke werkdag tussen 4 en 5 uur. Wees welkom.

zomerse klanken met die van Good Shape, Take My Love. De Duitsers zijn eruit, de Nederlanders mochten met hetzelfde vliegtuig mee. En vanavond zullen er nog drie zijn die huiswaarts mogen keren. We hebben het natuurlijk over de wereldbeker voetbal. Ivoorkust tegen Noorwegen om 19 uur. Frankrijk, Zweden 23 uur en Mexico tegen Ecuador om 3 uur. Blijf je daarvoor wakker? Ja, het zou wel even moeten.

Ik weet niet of ik er veel indruk ga mee maken, maar ik ga al eens een pint drinken met de privéchauffeur van Kate Ryan. Jammer genoeg is hij er nooit bij. Ik denk niet dat hij mag drinken en daarna nog met Kate Ryan.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om...

Met dit nummer gingen we terug richting 1988. Sinéad O'Connor met Madinka. Ik heb het weerbericht er even bijgenomen. Het goede nieuws is dat vandaag de slechtste dag van de week wordt. Temperaturen tot 21 graden zwaar. Bewolkt af en toe wat nattigheid dat naar beneden valt. Morgen dan is het beter. 22 graden volop zon. Donderdag 23 graden. Vrijdag 21. Zaterdag 24. Als ook de zondag steeds volop zon. Volgende week maandag en dinsdag zou het warmer worden en licht bewolkt. Maar dat gaan we in het oog houden voor u. Terry Jacks, Seasons in the Sun. Goodbye to you.

Belgisch werk van Wim de Krane. Deze Breek uit jezelf. De volgende zou de Girl Next Door kunnen zijn. Alhoewel, My Girl Next Door is langs de ene kant 65 en de andere kant 85. Sienna Spyro, die is wel iets jonger hoor. Dikke hit, Material Lover.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Uit Nederland, Centerfold met Dictator. We hebben weer een goed nieuwsbericht gevonden. Kinderen die tussen hun 2 en hun 4 jaar meer buiten spelen, lopen nog jaren nadien minder risico op gedragsproblemen of mentale problemen. Dat buitenspelen gezond is voor het mentale welzijn van kinderen, dat was al geweten. Nu hebben onderzoekers van de Universiteit van Exeter ook aangetoond dat dat effect nog jaren doorwerkt. Hoe vaker kinderen buiten hebben gespeeld als peuter, hoe lager de kans op mentale gezondheidsproblemen tot de leeftijd van 8 jaar.

blijf het een fantastisch nummer vinden. Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smile. Wacht daar toch nog maar even mee. Morgen zijn wij er terug vanaf 1 uur of 4. Veel plezier zo dadelijk met Sjaak van Bellegarde.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Dendermonde, in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats, zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. Je hoort de grootmoeder van de jongen.
2: 10 à 11 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van Kian, die is niet op school. Dus ja, volle paniek, beginnen bellen en doen naar iedereen. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
1: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Tros Beijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. In Antwerpen zijn 9 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar drugscouriers. Die zouden cannabis oppikken aan de Nederlandse grens om die dan in ons land te leveren. Dat bevestigt het parket. Zeker 2 mensen werden opgepakt. Christophe Aerts van het parket.
3: Bij die huiszoekingen zijn verschillende mensen aangetroffen die enerzijds ook gebruiker zijn en in sommige gevallen ook zwaar gebruiker zijn, maar ook mensen aangetroffen die drugs verkopen, andere mensen die in die mate hoeveelheden hebben besteld dat ze niet voor eigen gebruik kunnen zijn. Dus er zijn op die verschillende locaties enerzijds heel wat cashgelden, maar ook heel wat drugs in beslag genomen.
1: In totaal gaat het om meer dan 15.000 euro cash. Er werden ook 2 gsm's en een auto in beslag genomen. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt, want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt er aan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. De aanslag in Monaco was geen terroristische daad, dat zegt justitie. Gisteravond legde een man een rugzak met een bom bij de ingang van een woning. Bij de ontploffing raakten 3 mensen gewond. Een Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun zoon van 13 jaar. De dader is nog steeds voortvluchtig. Een Amerikaanse regisseur krijgt 2,5 jaar cel omdat hij Netflix oplichtte. De man kreeg 11 miljoen euro van Netflix om zijn science fiction reeks af te maken, maar hij gebruikte het geld voor luxe auto's, meubels, beleggingen en dure hotels. Volgens de regisseur deed hij dat door zijn medicijnengebruik en psychische problemen. Maar dat is volgens de rechter geen excuus. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde er 32 wedstrijden en maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en ook stilaan warmer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 56, Jaak van Bellegem.

0: Hopelijk heb jij datzelfde gevoel als deze Shabba Ranks. Dat was Mr. Loverman. Zometeen Amy Winehouse in die turbulente show, maar eerst Udo.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Achterlief. Ja, kijk naar regen, kom zonneschijn en kijk eens aan. Alles lijkt wel hopeloos, maar toch zal er verbetering inkomen. Dat was de koning van het Vlaamstalig lied Wiltura en dat is David Guetta.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De romantiek straalt uit je radio op dinsdagmiddag bij Melinda FM met deze geluiden van Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Zou dit van toepassing kunnen wezen op Pommelien Thijs misschien?
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: Omgeving Christophe in die Turbulentie Show, here to stay. Blijf absoluut hangen, want zometeen na 6 uur blijven de gids ongetwijfeld verder gaan.
1: Jacques van Bellegem.
2: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.
1: Melinda FM.
2: Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
3: Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderwereld voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. U hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
4: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht, hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
3: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst Weersvoorspellingen David Deugenaal voor. Mensen die op pensioen gaan worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard, terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David Deugenaal.
5: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
3: Deugenaal pleit ervoor om de dotatie te verhogen en personeelsleden opnieuw 1-op-1 te vervangen, in plaats van maar deels. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentenexperte Safia Yashou.
6: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
3: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's. Liefst met een medewerker erbij en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt. Want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt eraan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over ons land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en stilaan ook warmer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Knap op.
3: Knap op.
2: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Mogelijk komt er volgende week opnieuw een hittegolf aan. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus niet meteen koeler. Je hoort weerman David Tuinau.
2: We zien wel dat het warmer wordt met 25 tot 30 graden volgende week. Nu, die 30 graden zou volgens de laatste berekeningen pas in de tweede helft van volgende week gebeuren. Dus dat is eigenlijk nog meer dan een week ver. En het zit rond 30 graden. Dus ja, dat is kantje boord. Dus eigenlijk, ja, als ik daar een cijfer op zou plakken, voorlopig 30-40% kans.
1: Gisteren liep de hittegolf officieel af na 12 dagen. En bij zo'n nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
3: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperaturen. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
1: De lijn reageert op het nieuwe incident met een schoolbus van busmaatschappij Het Ros Beiaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. Je hoort Marco Demerling van de lijn.
4: Het nakijken van het voertuig om te checken dat er geen kinderen meer aan boord zijn, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider. Daar is dus duidelijk iets misgelopen. En dus vandaar dat wij nu samen met onze onderaannemer gaan kijken hoe dit is kunnen gebeuren. En we gaan ook de nodige maatregelen nemen.
1: Busmaatschappij Het Ros Beiaard ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Zverev in vier sets. En op het WK-voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de achtste finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië en over een uur speelt Frankrijk zijn 16e finale tegen Zweden. Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd afgelopen nacht door Marokko uitgeschakeld op het WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus, zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10:00 s'avonds begint de match tegen Senegal. En bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
2: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperaturen. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
1: Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.